0: gaan. Kies jouw liefde lijn on.
1: Verpraalsena, Antenne Samarhi.
2: Welcome to Saint-Tropez.